Yeah.

Dit is Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er komen nog dit jaar bodycams op het openbaar vervoer. Bij trein- en buspersoneel en ook bij de brandweer. Dat heeft de federale regering goedgekeurd in de strijd tegen de stijgende agressie. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder vraagt er al langer om.
3: Bodycams zijn natuurlijk niet heiligmakend, maar kunnen wel helpen. Eén, omdat het afschrikwekkend werkt. En ten tweede, omdat je ook bewijsmateriaal ondubbelzinnig vastlegt. Dus we zijn al een tijd vragende partij om ook onze controleurs en ook de chauffeurs te kunnen uitrusten. Maar dat lijkt me een belangrijke stap in de goede richting.
2: Zondag raakten nog 5 medewerkers van de lijn en 2 agenten gewond bij een grote vechtpartij op de kustram in De Haan. In Tubeken in Waals-Brabant blijven de scholen en crèches vandaag dicht. Dat is een gevolg van de zware brand daar gisteren in een kledingfabriek. Daarbij zijn veel rook- en asbestdeeltjes vrijgekomen. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. Het parket gaat voorlopig uit van een ongeval. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten door het werk. Meestal lage rugpijn op de werkvloer. Dat zegt preventiedienst Mensura. Maar opvallend, voor het eerst in 5 jaar tijd stabiliseert het aantal werknemers met fysieke klachten. Volgens Mensura zien we daar de eerste effecten van de ergonomiewet, die 2 jaar geleden werd ingevoerd. Werkgevers moeten sindsdien zorgen voor meer ergonomie tijdens het werken, bijvoorbeeld betere bureaustoelen. Justitie betaalt elk jaar meer en meer om brieven te versturen, terwijl alles digitaler wordt. Het kost nu al bijna 22 miljoen euro of bijna 2 miljoen per maand om bijvoorbeeld gerechtsbrieven te versturen of afschriften van vonnissen en arresten. N-VA heeft die cijfers opgevraagd. 5 jaar geleden ging het nog om minder dan 20 miljoen per jaar. Volgens justitie worden er minder brieven verstuurd, maar worden de postzegels duurder. Rode duivel Romelu Lukaku gaat nog door tot het WK van 2030. Hij is klaar om weer te voetballen. Hij voelt zich al maar fitter. Dat zegt hij zelf in een interview met het Nieuwsblad. En dat na zijn zware blessure aan zijn heup. Lukaku zal nog niet meteen meespelen tijdens de WK-openingsmatch van de Rode Duivels, maar zeker wel later in het toernooi, zegt hij. En voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. Tsolis heeft er een topseizoen op zitten. In de gewone competitie was hij goed voor 17 doelpunten en 23 assists. Dat heb ik allemaal te danken aan mijn team, zegt Tsolis.
4: It means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year. And I'm very happy about that.
2: De Servische middenvelder Alexander Stankovic, ook van Club Brugge, is verkozen tot talent van het seizoen. Wouter Franke van STVV is dan weer de coach van het seizoen. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

never had.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Vlaanderen lopen er 41 onderzoeken naar militaire wapenleveringen, dat schrijft De Morgen. Vorig jaar en begin dit jaar werd er voor 4,5 miljoen aan materiaal in beslag genomen, voornamelijk onderdelen van militaire systemen, dus geen afgewerkte wapens. Opvallend, een deel daarvan had Israël als bestemming. Vandaag zijn er in het Vlaams parlement hoorzittingen over een nieuw wapenhandeldecreet van minister-president Matthias Diependalen. De jongen van 17 die gisteren in Grimbergen in het kanaal van Willebroek is gevallen, is vannacht overleden in het ziekenhuis. Dat meldt het parket. Het blijft onduidelijk hoe de jongen in het water is gevallen. Het onderzoek daarnaar is volop aan de gang. Bij de lijn is er vandaag overleg na de zware vechtpartij zondag op de kustram in De Haan. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Er is al maar meer agressie op het openbaar vervoer. Daarom mogen chauffeurs en controleurs binnenkort bodycams dragen. Dat heeft de regering afgeklopt. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder vraagt daar al langer om.
3: Bodycams zijn natuurlijk niet heiligmakend, maar kunnen wel helpen. Eén, omdat het afschrikwekkend werkt. En ten tweede, omdat je ook bewijsmateriaal ondubbelzinnig vastlegt. Hè. Dus we zijn al een tijd vragende partij om ook onze controleurs en ook de chauffeurs te kunnen uitrusten, maar dat lijkt me een belangrijke stap in de goede richting.
2: En ook brandweermensen mogen die bodycams dragen. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten door het werk. Meestal lage rugpijn op de werkvloer, dat zegt preventiedienst Mensura. Maar voor het eerst in 5 jaar tijd stabiliseert het aantal werknemers met fysieke klachten. Volgens Mensura zien we daar de eerste effecten van de ergonomiewet die 2 jaar geleden werd ingevoerd. Werkgevers moeten sindsdien zorgen voor meer ergonomie tijdens het werken, bijvoorbeeld betere bureaustoelen. En het is een belangrijke week voor kroonprinses Elisabeth. Zij studeert deze week af aan de Universiteit van Harvard in de VS. Ze krijgt haar diploma openbaar beleid. Er zijn elke dag activiteiten, met donderdag het hoogtepunt, vertelt koningshuiskenner Wim de Handschutter vanuit de VS.
4: Dan ga je Elisabeth samen met haar medestudenten door de straten zien in een zwarte toga, een vierkant hoedje op het hoofd. Ze gaan uiteindelijk eerst een grote openluchtceremonie bijwonen met alle studenten en met 32.000 genodigden. Koning Filip en koningin Mathilde komen vanmiddag in Boston aan. Ze hebben zich ook aangemeld voor elke ceremonie, voor elke receptie, voor elke audiëntie.
2: Volgens sommige bronnen neemt Elisabeth daarna een sabbatjaar en plant ze onder meer een zeiltocht over de oceaan. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm, met maxima rond 27 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

you know, when you're

Mag mezelf niet verliezen. Winnen of verliezen, moet kiezen, ja. Hoe ga ik anders verdienen? Praat niet eens over brieven. Nee, praat over liefde. De enigste maatstaf die ik hanteer, of alleszins probeer.

Mag mezelf niet verliezen. Winnen of verliezen, moet kiezen, ja. Hoe ga ik anders verdienen? Praat niet eens over brieven. Nee, praat over liefde.

0: kan niet meer tegen mijn ego liegen. Nee, Alois Velpe, geen eendags vliegen. Mogen het recht zegen vieren. Ja, yeah, ik geloof echt dat het leven als een kat is. Alles komt wel op zijn poten terecht, we hebben hier voor vecht. Het leven is vaak met iets mooi doorspekt, maar ook goed gok luisteren. Bij het leven hoort ook pech. Zie mijn dromen voor mij werk, daarom doe ik niet mee voor bonen en spek. Kom puur op de beat zonder vocal effect. Doe ook gewoon maar mijn best.
1: Mag mezelf niet verliezen. Binnen of verliezen, moet kiezen, ja. Hoe ga ik anders verdienen? Praat niet eens over brieven. Nee, praat over liefde.
0: Heeft de warmte die ik nodig heb. Zoek mijn plaats, wel gewoon mijn plek. Maar hoe het ook gaat, dat is nooit perfect.

0: Dit is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Hallo. Hallo en welkom bij de laatste Come On Special van dit jaar. Wij zijn Loes, Antje en Robbe. En het komende uur nemen we jullie mee naar het slot-event van Come On over opvoeden met vertrouwen, liever. We beginnen met Cheap Thrills van Sia, want... Come on, turn the radio on.

0: Vorige week was het Week van de Opvoeding. En in de Krook stelde het common gebeuren, opvoeden met vertrouwen, hun verschillende uitvindingen voor op het slot-event. De drie projecten zijn Messy Monsters, Accoté en Pilo. Alle drie proberen ze van Gent nog een betere stad te maken. We spraken nog een laatste keer met Liene van Common.
1: Dit is Urgent FM.
2: Dag Liene, hoe is het voorbije commonjaar geweest voor jou?
3: Fantastisch, hè? We hebben het net verteld ook. We hebben net gehoord van al die mensen die hebben bijgedragen. Ik denk dat dat eigen is aan Common. Heel wat verschillende mensen met heel andere achtergronden die samenwerken. Dan ontstaat er iets als magie. Dus als je het mij vraagt, dat is het.
2: Dus Common is voor jou magie?
3: Common is magie, want er gebeurt iets speciaals als je onderzoekers uit hun bubbel haalt en in gesprek laat gaan met ondernemers die dan uit hun bubbel komen. En hetzelfde met beleidsmakers of studenten die zotte ideeën hebben. Als je die samenbrengt, dan krijg je een heel ander verhaal dan dat als je zelf met je eigen soort mensen aan tafel gaat zitten en babbelen.
2: Wat hebben jullie geleerd over opvoeden met vertrouwen uit de trajecten?
3: Dat heel veel ouders opvoeden als iets heel deugdzaam ervaren, maar dat er best wel wat opvoedstress is. Er is heel veel druk vanuit de samenleving om het goed te doen. Er is heel veel advies ook, er zijn heel veel digitale invloeden vandaag. Dus ouders en andere mensen die opvoeden weten niet altijd hoe dat ze het goed moeten doen. En iedereen is zoekende en eigenlijk is de clue, daar zijn geen juiste antwoorden. Vergeet even al die boeken vol opvoedtips of al die keynote-sprekers of die webinars over opvoeden. Dat doet er eigenlijk niet toe. Laat die stress voor wat het is. En iets wat ik vandaag gehoord heb, zijn de kleine gelukjes waar dat je vanuit rituelen in je gezin het grootste verschil mee kan maken.
2: En waarom is opvoeden met vertrouwen zoiets belangrijk?
3: Wij werken er rond omdat er heel wat mensen in Gent onzeker zijn, opvoedstress ervaren. En daarom willen we daar aan werken. Common werkt telkens aan één maatschappelijke uitdaging, één concreet probleem waar heel veel mensen last van hebben. En we zoeken naar oplossingen, we maken die samen met iedereen, met technologie als deel van de oplossing. En dat bleek bij de start van het traject een heel wezenlijk probleem te zijn, opvoeden.
2: Hebben jullie al een idee welk ontwerp naar een volgende reeks zal gaan van de projecten?
3: Nog geen idee. Wel, er zijn heel veel ideeën. Ik praat met iedereen hier in de ruimte en iedereen heeft zijn eigen idee. Maar wat het precies zal worden, weten we niet. Het zal iets te maken hebben met ons als mensen, als samenleving. Hoe kunnen we het leven in onze stad nog wijzer maken, nog aangenamer, nog gezonder? Maar wat het precies wordt, dat weten we nog niet.
2: Hoe ziet de komende periode voor Common er dan uit?
3: We gaan nu, eigen aan Common, zien wat we hieruit leren. Want Common start elke keer met een nieuw traject. En dat is altijd een beetje anders. Want zoals vandaag ook aan bod is gekomen, alles is trial and error. We proberen vooral dingen te doen. Niet te veel praten, maar dingen te doen en daaruit te leren. Soms lukt dat, soms lukt dat niet. Maar de beide zijn even leerrijk. Dus we gaan wat evalueren vooraleer dat we in een nieuw avontuur starten.
2: En wanneer gaat een nieuw traject aan starten ongeveer?
3: Zelfs dat durf ik nog niet zeggen. Haha, dat is Common.
2: En dan de laatste vraag. Is Gent een betere stad geworden hierdoor?
3: Voor mij gaat het over de mensen. Kijk rond wie hier is. Dat zijn allemaal mensen die Gent zo'n warm hart toedragen. En het feit dat we ze kunnen samenbrengen en nog meer inspireren om hun eigen fantastische werk nog te versterken op een of andere manier.

0: Je hoorde Rise van Intergalactic Lovers. Ons eerste project is Messy Monsters, een digitaal spel waarbij het hele gezin betrokken wordt bij huishoudelijke taken. Wij spraken met Marijke.
1: We staan hier bij Marijke van Messy Monsters. Dag Marijke, kan je in twee zinnen eens kort uitleggen wat Messy Monsters precies is?
2: Messy Monsters is een spel waar je monsters verstopt in huis, waar kinderen op zoek naar gaan en ze krijgen dan opdrachtjes waardoor ze taken in het huishouden leren. Met de bedoeling om ooit in de verre, verre toekomst vlot mee te draaien in een goed draaiend huishouden.
1: Je hebt natuurlijk niet alleen gewerkt in het project. Met wie hebben jullie dat allemaal samen gedaan?
2: Tijdens de maakmarathon was de Messy Monsters eigenlijk een idee van drie studenten. Jade, Klaartje en iemand wiens naam ik vergeten ben. Sorry daarvoor. En in de proeftuin is het idee verder uitgewerkt door Jade en Ralitza.
1: Je zei het al, het was een brainstorm. Hoe zijn jullie precies tot dit idee gekomen? Wat heeft jullie geïnspireerd hiervoor?
2: Ja, zoals ik daarnet op het podium zei, het was een enorm probleem. Hè. Hoe kan je zorgen dat taken in huis eerlijk verdeeld worden, dat er waardering is voor de taken die gedaan worden, dat je überhaupt ziet dat er taken te doen zijn. Dus we hebben ons wel op een bepaald moment heel erg gefocust van laten we bij de kinderen beginnen. Die zijn nog kneedbaar, daar is nog een marge voor verbetering. Dus zo zijn we uitgekomen, ja, we willen de kinderen beïnvloeden of we willen iets maken dat kinderen kunnen doen. Dan zijn de monsters erbij gekomen, een spelletje. En ja, voordat je het wist, waren we vertrokken met onze Messy Monsters.
1: Hoe kijken jullie terug op het traject dat jullie hebben doorlopen het voorbije jaar?
2: Het was een rollercoaster. Ik ben er zelf vanuit de gezinsbond als expert of als begeleider ingestapt. En dat leek even leuk, maar dan werd het wel best intens. Maar op een manier die heel veel energie gaf. En ik denk dat je dat ook gehoord hebt hier ondertussen vandaag, dat heel veel mensen heel veel energie kregen van alles wat er gebeurde, van de samenwerkingen, van de mensen die ze leerden kennen. Dus ik kijk er vooral op terug als een zeer nuttig experiment met zeer veel meerwaarde. Mensen zijn opengebloeid, hebben nieuwe dingen geleerd, hebben over muurtjes gekeken. En ja, het was kei tof. Het was echt kei tof.
1: Nu, dit is natuurlijk het slotevenement van Come On. Gaat Messy Monsters verder? En zo ja, hoe?
2: Ja, dat is nu nog een vraagteken. Wij zijn een paar weken geleden geëindigd met het project door een openbare aanbesteding uit te schrijven, waar we op zoek gaan naar mensen die het product of het prototype echt professioneel kunnen uitwerken, met de bedoeling om daarna verder te gaan testen of eventueel investeerders aan te spreken. En er is één van de studenten, Ralitza, die daar echt het voortouw in neemt, want die wil echt gaan ondernemen. En zij zal degene zijn die dat nu een beetje verder trekt. Maar vanuit gezinsbond en zeker persoonlijk ook, zal ik zeker aan de kant staan om te supporteren en de eerste zijn om dingen uit te testen en om complimentjes te geven.
1: Dat klinkt geweldig. Dan nog een persoonlijke vraag. Messy Monsters gaat natuurlijk om bij het helpen bij huishoudelijke taken. Wat is jouw favoriete of minst favoriete huishoudelijke taak om te doen?
2: Dweilen.
1: Dat was heel rap en heel duidelijk. Heb je ook een favoriet? Of is dweilen de favoriet?
2: Nee.
1: Heb je een favoriete huishoudelijke taak?
2: Koken.
1: Oké. Heel erg bedankt, Marijke.
2: Graag gedaan.

0: Het volgende project is Accoté, het perfecte kraamcadeau voor kerstverse ouders. Ik ben hier met Sibald van Accoté. Hallo Sibald. Kan je in twee zinnen het project uitleggen?
1: Accoté is eigenlijk een kraamcadeau waarmee we het netwerk rond ouders kunnen gaan activeren en zichtbaar gaan maken om het zo makkelijker te maken om hulp te bieden en om hulp te vragen.
0: Oké, super. Wie heeft er allemaal meegewerkt aan dit project?
1: Dit project is gestart bij Comon en we zijn met 3 studenten en een mama zelf daarmee aan de slag gegaan. Onderweg hebben we ook samengewerkt met mensen die in een soortgelijke omgeving zitten en op zoek waren naar iets nieuws, maar ons hoofdteam zijn wij 4.
0: En wie zijn wij 4?
1: Dat is Janne, een student industrieel productontwikkeling, Hanne, een student pedagogie, Sarah, een mama en ikzelf, een student elektromechanica.
0: Oké, en wat was jullie uitdaging?
1: De moeizaamheden van het prille ouderschap te gaan ondermijnen.
0: Super. En hoe zijn jullie op het idee voor Accoté gekomen?
1: We zijn eigenlijk begonnen met Folia, dat is een ander project, ideetje dat we hadden, waar we eigenlijk het netwerk rond Gelijk Wie gaan activeren om het makkelijker te maken om op een laagdrempelige manier in te checken bij elkaar. Dat hebben wij ontwikkeld in de Maakmarathon, midden september. Maar daar is er jammer genoeg niet meer van gekomen en door eigenlijk in de proeftuin te stappen met andere projectjes, zijn we dan eigenlijk tot Accoté gekomen, wat dat eigenlijk een beetje een adaptatie was van Folia en de andere projectjes dus erbij.
0: En hoe kijken jullie nu terug op het traject?
1: Leerrijk, we hebben heel veel geleerd. Het was ook superleuk om totaal andere personen en personages eigenlijk te gaan ontmoeten en daarmee te spreken en mensen in andere levensfases. Om daar zo allemaal mee te mogen samenwerken was eigenlijk echt fantastisch. En ik zelf ga er heel veel van opsteken en ik denk mijn team ook en we kijken uit naar de toekomst.
0: Jullie hebben het project ook uitgetest in het Blinkhuis. Hoe is dat verlopen?
1: Toen was dat nog een vager prototype. Dat was eigenlijk een super succes. In het Blinkhuis was eigenlijk ook onze doelgroep makkelijker te bereiken. Aangezien het een ruimte was waar mensen sneller wat kwetsbaarder waren en ook die kwetsbaarheid blootstelden. Op deze manier hebben we dus ook de juiste mensen kunnen bereiken en met hen kunnen babbelen. Dat was een super productief gesprek met verschillende ouders.
0: En hoe gaat Accoté nu verder?
1: We zijn op zoek naar ouders die bereid zouden zijn om in hun leefomgeving, in hun living, ons product te gaan uittesten. Om daar een verder interview mee te doen. Zodanig dat we weer een nieuwe iteratie kunnen maken van ons product. En dat we zo kunnen blijven voortgaan totdat we eigenlijk een product hebben dat we tevreden mee zijn om op de markt te brengen.
0: Oké, bedankt voor de tijd.
2: Dit is Urgent FM.
3: Het slot-event van Comon vond plaats in bibliotheek De Krook en Maaike van De Biep, die daar werkt, heeft een stuk voorgelezen uit het boek Dingen die mijn zoon moet weten over de wereld van Frederik Bakman en daar gaan we nu een stukje naar luisteren.
4: Dus eigenlijk de schrijver probeert dingen uit te leggen aan zijn 2-jarig zoontje, dus dingen die mijn zoon moet weten over de wereld. Weet je, de wereld heeft er niet altijd zo uitgezien. Er is een tijd geweest voordat alles elektronisch en met de computer ging. Als je in mijn jeugd een film keek en je kwam niet meteen op de naam van een acteur, dan was er geen manier om daarachter te komen. Begrijp je? Je moest wachten tot de volgende dag, wanneer je naar de bibliotheek kon gaan om het op te zoeken. Ik weet het. Belachelijk. Het was een andere tijd. Maar toen kwam al die technologie. Internet, mobiele telefoons, touchscreens en dingen. En dat veroorzaakte gewoon een heleboel stress bij mijn generatie toen we ouders werden, snap je? Alle andere generaties konden zich ervan afmaken door te zeggen dat ze het niet wisten. Dat doen onze ouders. Wijn drinken toen je de borst gaf? Wisten wij veel. Op de achterbank zitten zonder autogordel? LSD gebruiken tijdens de zwangerschap? Ach ja, wisten wij veel. Het waren de jaren 70, hoor. Toen was dat niet gevaarlijk. Maar mijn generatie is op de hoogte, oké? Wij weten alles. Dus als er iets misloopt met je opvoeding, dan ben ik verantwoordelijk. En dat ik te goeder trouw handelde, legt juridisch geen gewicht in de schaal. Ik had het kunnen googlen. Zeg maar, ik had het moeten googlen. Mijn god, waarom heb ik het niet gegoogeld? Verdomme. Wij willen gewoon geen fouten maken. Dat is alles. Iedereen die gelijk met ons is opgegroeid, is specialist geworden in 1 of 2 dingen. Onze generatie heeft webshops, renovatieaftrek, adviseurs, personal trainers en Apple support. We proberen het niet zelf. We bellen iemand die er verstand van heeft. Dus de natuur heeft ons niet op jullie voorbereid. Dus we googlen. We lezen reacties op forums. We bellen de informatielijn van het gezondheidscentrum omdat jullie bijna jullie hoofd hebben gestoten tegen de rand van de tafel en vragen of dat psychische problemen kan veroorzaken, want we willen niet de kans lopen dat we over 16 jaar, wanneer jullie een onvoldoende krijgen voor wiskunde, denken, heeft hij misschien een posttraumatische stressstoornis? We houden van jullie. Daar gaat het alleen maar om. We willen dat jullie beter worden dan wij, want als onze kinderen niet beter worden dan wij, wat heeft dit dan allemaal voor zin? We willen dat jullie beter, verstandiger, bescheidener, guller en minder zelfzuchtig worden dan mij. We willen jullie de allerbeste kansen geven die we jullie maar kunnen geven. Dus we passen slaapmethoden toe, volgen cursussen, kopen ergonomische badjes. Jullie jeugd volgen zo intensief met de camera dat het Big Brother-huis daarbij vergeleken een wonder van privacy is. We gaan naar baby zwemmen en kopen functionele ademende kleren in seksneutrale kleuren. En we zijn alleen maar ontzettend vreselijk bang om fouten te maken. Zo onbeschrijfelijk bang om tekort te schieten. Want we zijn zo lang de grootste egoïsten uit de wereldgeschiedenis geweest voordat we ouders werden en beseften hoe onbelangrijk we eigenlijk waren. Dus we willen jullie alleen maar beschermen. Jullie alle teleurstellingen en tekortkomingen en ongelukkige verliefdheden besparen. We hebben geen flauw idee wat we eigenlijk aan het doen zijn. Kinderen krijgen lijkt in veel opzichten op een poging om met een bulldozer door een porseleinwinkel te rijden, met je benen in de gips, je bivakmuts achterstevoren en dronken. Maar we gaan het proberen, goddammit. Want we willen de beste ouders zijn die we maar kunnen zijn. Dat is alles. Dus we googelen. We googelen alles. Ik wil gewoon dat je weet dat ik van je houd. Wanneer je volwassen wordt, zul je inzien dat ik veel fouten heb gemaakt tijdens jouw jeugd. Dat weet ik. Daar heb ik me ingeschikt. Maar ik wil dat jij weet dat ik mijn stinkende best heb gedaan. Ik heb alles uit de kast gehaald en alles gegeven wat ik in me had. Ik heb me een

0: Het laatste project van de proeftuinen is Pilo. Veerle geeft ons meer uitleg over het project. Dag Veerle, jij hebt meegewerkt aan het project Pilo. Ja. Kan je even kort toelichten wat dat precies inhoudt?
1: Ja, we hebben eigenlijk een oplossing gezocht om ouders van jonge kinderen meer contact te laten maken en zo hun netwerk te vergroten. Pilo was een van de ideeën die we hebben uitgewerkt, of het idee eigenlijk wat we hebben uitgewerkt. Wij dachten, we gaan een kussen maken dat licht geeft, dat interactief licht geeft. En dat eigenlijk op die manier kinderen bindt aan ouders en in contact brengt met ouders. En ouders onder elkaar ook in contact. Omdat kussens gaan oplichten als kinderen daarmee spelen. Dat was het idee van Pilo.
0: Je hebt daar natuurlijk niet alleen aan gewerkt. Met welk team heb je daar aan gewerkt?
1: Eigenlijk een heel multidisciplinair team. Louis is een meubelontwerper. Karen is een docent bij Artevelde Hogeschool. Ian is student in industrieel design, denk ik. En dan Ellen en ik, mijn collega. Wij zijn van Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang. En dan natuurlijk gesteund door het hele common team.
0: Je zei het daar net al, er zijn ook enkele uitdagingen in het project geweest. Op welke uitdagingen zijn jullie gebotst?
1: Ja, eerst en vooral het maken was niet zo evident. Hè. We konden daar ook heel wat experts en materialen die er in de krook zijn voor gebruiken. Maar dan bleek ook toen we dat gingen uittesten in een inloopteam, dat onze oplossing eigenlijk helemaal niet was wat we dachten dat het was of dat het ging doen. Een van de dingen was namelijk dat die kinderen, die peuters, die kruipertjes, die oplichtende kussens onder de ouders, hun zitvlak, niet zagen. Niet zagen oplichten omdat hun focus ging naar wat dat zij bezig waren. Dus zo werkte het eigenlijk al niet. Plus in die inloopteams, ja, die zitten niet altijd in locaties waar dat je met hoogtechnologische dingen van alles kan gaan doen. Dus draden, batterijen, afwasbare hoezen, het was technisch helemaal niet zo'n gemakkelijke zaak. Maar wat we wel gemerkt hebben, dat is dat eigenlijk de vrijwilligers in die inloopteams de succesfactor zijn of ouders elkaar ontmoeten of niet. De manier waarop dat zij de ouders ontvangen, de manier waarop dat zij de ruimte inrichten, hoe dat ze aanspreken, welk speelgoed dat ze zetten, dat is eigenlijk de cruciale factor of ouders wel of niet met elkaar in ons moeten gaan.
0: Pilo had zo'n uitdaging zoals je al zei. Gaat Pilo verder en zo ja, hoe zou dat dan verder gaan?
1: Het kussen zelf, het interactief kussen, dat hebben we opgeborgen in de kast. Dat zal voor iets anders moeten gebruikt worden. Maar we zijn wel doorgegaan met dat laatste idee van hoe kunnen we die vrijwilligers ondersteunen om nog sterker te worden in, om die ontmoetingsfunctie eigenlijk op te nemen en mee te nemen in dat ontmoetingsverhaal. Daarom zijn we samen gaan zitten, Artevelde en VCOK, zijn samen gaan zitten met organisatoren en partners van de consultatiebureaus om te kijken hoe kunnen we die vrijwilligers ondersteunen. Ondertussen zijn er ook een aantal studenten die onderzoek gaan doen zijn in die consultatiebureaus van wat werkt er nu? He? Werkt een vragenlijst met een poll, werkt het aanspreken? Dus zij gaan daarin verder en met de bevindingen die zij nu hebben uitgeschreven, denk ik, of ze zijn het dan

0: gesteld. Wat vond ik daar nog heel boeiend aan? Dat het, zelfs als je product niet lukt, hè, dat het recept niet, of dat de mayonaise niet pakt, zeg maar, dat het proces wel heel interessant is. En ja, wij eigenlijk in ons huis zijn de VCOK, zeggen we altijd van, we willen procesgericht werken en niet productgericht. En kijk, we hebben onze eigen methodiek bewezen in dit goede proces.
1: Dankjewel, Veerle, om even toe te lichten.
0: Merci.

Wat ik gedaan heb, palias, liefde. Abstract begrip toen zei ik er en ver te houden van moet toch genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat kwijt te moest, het leven is te precieus om

0: Urgent FM.
1: Dat was Jamie Woon met Lady Luck. Tot slot spraken we ook nog met comedian Wouter, die ons een wijze les gaf.
2: Dag Wouter, jij bent comedian en je hebt hier daar straks de show aan elkaar gepraat met hier en daar een mopje. Is er een mop waarmee we deze show kunnen afsluiten?
3: Ja, ik heb veel gehoord over de zin It takes a village to raise a child. Ik vind dat zelf een zeer interessante zin. Maar ik ben zelf opgegroeid in een klein West-Vlaams dorpje, waarbij al mijn familie eigenlijk op een zakdoek van mij woonde. En voor mij is It takes a village to raise a child heel goed. Maar te veel village vind ik ook niet zo goed. Ik heb in mijn jeugd wel zo wat gemist om privacy te hebben, om mij echt te vervelen. Dus ik zou die slogan eigenlijk liever aangepast zien. Niet van It takes a village to raise a child, maar It takes a village to ask if it's okay to raise a child. Down with soggy clothes and breeze blocks.

0: Dat was Al Jay met Breezeblocks. En dit was ook meteen de laatste Come On Special van het jaar. Morgen is het de sociale robotwedstrijd.
1: Yes, en dan stellen verschillende teams jongeren hun robot voor en zal er een winnaar gekozen worden door een professionele jury. Donderdag om 14 uur kan je hier horen wie de winnaar is. Tot dan. Voor nu, bedankt om te luisteren. Afsluiten doen we met Papa Oute van Stromae.

0: is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: Bij het dodelijke ongeval in Puggenhout zijn vanmorgen 4 mensen overleden. 2 middelbare schoolkinderen uit het bijzondere onderwijs, een begeleider en de bestuurder. Ze waren onderweg naar school. Hun schoolbusje werd geraakt door een trein aan een gesloten overweg. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.
4: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Dus nu is het vooral belangrijk om te kijken hoe kon het gebeuren. Er gaan er verschillende zaken gebeuren, waaronder kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
3: Alle leerlingen kwamen van dezelfde school, vertelt directeur Kurt Moens.
5: Dat is een gitzwarte dag voor onze school. Richtpunt Campus Buggenhout, een school in het buitengewoon onderwijs. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best om daar goede opvang te voorzien. Ik wil ook echt wel de hulpdiensten bedanken voor hun professionaliteit, want dat is zeer goed.
3: Er komen van in binnen- en buitenland veel steunbetuigingen, van premier De Wever tot Europees Commissievoorzitter von der Leyen. De politie heeft nog eens 2 verdachten opgepakt na het gewelddadige incident op de kusttram in Den Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het gaat om 2 jonge mannen van 19. Gisteren pakte de politie al een eerste verdachte op, een jongeman van 18. Ze worden alle 3 vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een 4e verdachte wordt nog opgespoord. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Turnhout in de provincie Antwerpen is ingebroken bij een goudwisselkantoor. Inbrekers konden 4 grote kluizen openslijpen. Hoeveel goud ze hebben meegenomen is niet duidelijk en over het aantal inbrekers is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. De politie van Brussel heeft 2 mensen opgepakt die een drugsnetwerk leiden via sociale media. Ze verkochten cannabis via Snapchat. Eind vorig jaar kon de politie ook al iemand oppakken in die zaak. Na nieuwe huiszoekingen vorige week dus nog 2 anderen. De 2 zijn intussen wel weer vrijgelaten, 1 van hen onder voorwaarden. Volop zon bij maxima rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm, zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op onweer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

dieper ik graaf, des te meer dat ik leer. Ik kijk diep in mezelf, waarom ik niks accepteer. Geen hulp nooit van haar, ook geen antwoord van hem. Alleen op een wereld waar dat ik niemand herken. Liep verblind in een dal, waar ik niet meer uit geraakt. Te veel zien alleen het succes, op die zelfzekere dagen. Ik leerde alles uit stress, dus mijn gedrag werd een wapen. En waarmee ik mezelf ook zo van kans zou gaan maken.

0: Wat zei je met het Vlaams accent van je?
1: Ik verstond je niet helemaal. Kan je dat nog één keer halen, maar dan in het Nederlands. Oké.
0: Okay.
1: Ik ben net wakker, man.

0: Hé? Allee, wat zei u daar? Probeer een boek te lezen.
1: Urgent FM.

We kennen elkaar al even, dit is niet de eerste date. Kinderen zijn al groot, soms sleuren we ons door de week. Routine geeft ook wat sleet, maar de krassen maken nu mooier, dat je dan maar niet vergeet.

jij bent mijn favoriete persoon.

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Rond deze tijd begint er in Buggenhout een nieuwe persconferentie over het drama van vanmorgen. Een trein reed daar op een overweg in op een schoolbusje. Balans, 4 doden, onder wie ook 2 kinderen. Nog 5 andere kinderen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. Het is zeker dat de slagbomen aan de overweg naar beneden waren en dat de licht op rood stonden. Het parket onderzoekt waarom de buschauffeur toch doorreed. Lisa de Wilde.
3: We hebben daarvoor een verkeersdeskundige aangesteld die daar meer duidelijkheid moet over brengen hoe het ongeval is kunnen gebeuren of wat daar de oorzaak van was. Het labo is ook ter plaatse voor vaststellingen en het parket is ook afgestapt. Kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Mensen mogen zich ook altijd melden als ze iets hebben zien gebeuren, dus ze gaan die zeker ook gehoord worden.
2: Het parket sluit geen enkele piste uit. Werd de chauffeur onwel, was hij afgeleid of gaat het om een wanhoopstaat en reed de man bewust door? Experts onderzoeken dat nog. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks dan goeds over de man, zegt woordvoerder Frederik Wittok.
4: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
2: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek. En de gemeente Buggenhout opent een rouwregister. Je hoort de burgemeester Geert Hermans.
5: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. En onze eerste zorgen gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden en de familieleden. Dat is nu onze absolute prioriteit.
2: Ook heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen hun steun. Zo schrijft premier Bart De Wever op X dat hij diep geraakt is door het ongeval. Binnenlandminister Quentin spreekt over een gevoel van verslagenheid. En Europees Commissievoorzitter von der Leyen laat weten dat heel Europa meerouwt met ons land. In de Gazastrook zijn zeker 7 Palestijnen omgekomen bij 2 Israëlische luchtaanvallen. Dat melden ziekenhuizen daar. Volgens de civiele bescherming viel het Israëlische leger een groep burgers aan. Israël reageert dat het de zaak zal onderzoeken. Er geldt sinds oktober vorig jaar al een staakt het vuren. Maar de Palestijnse terreurgroep Hamas en Israël beschuldigen elkaar ervan dat de ander zich daar nauwelijks aan houdt. De Engelse aanvaller Harry Kane heeft voor de 2e keer de Europese gouden schoen gewonnen als topschutter in Europa. Kane scoorde het voorbije seizoen 36 keer voor Bayern München. Hij is 32. 2 jaar geleden won Kane de Europese gouden schoen ook al eens in zijn eerste jaar bij Bayern. Vanavond blijft het nog lang warm, daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Iets koeler ook, bij zo'n 25 graden dan.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Welkom, welkom. Vanaf nu donderdag kan je weer naar concerten in het Palmarium in de plantentuin van Gent. Nu donderdag spelen daar de Berengieren. Plantentuin van Gent is de botanische tuin van de universiteit. Deze groene oase herbergt meer dan 10.000 plantensoorten aan de rand van het Citadelpark. Het thema van deze week is planten, de plantenwereld, fauna. De tuinman, de gardener. Dit is Air met Cherry Blossom Girl.

Felbm, F-E-L-B-M. De alias van Eelco Topper, een Nederlandse multi-instrumentalist en componist uit Utrecht. Met Spring V.

Altijd sympathie gehad voor deze band. En Michael Stipe. Kunnen we perfect opvolgen met deze diva. La Vie en Rose, Edith Piaf.

Double Virgo uit Londen. Een duo, Yasmin Tariq Femi en Sam Fenton. We hebben een nieuwe plaat, eerste debuutalbum. Year 00001 is het label. Plaat heet Shakedown. Het is duo dilettante.

Free Association, dat is een beetje wat wij hier doen bij Sonic Safari. Gaan we luisteren naar Sad In, Sad Out van Persian Empire.

Dit is Adia van Herentals met Steps. Ze speelt volgende week donderdag in het Palmarium in de plantentuin van Gent. Dankjewel om te luisteren naar Sonic Safari. We gaan verder en we eindigen met Einstürzende Neubauten. The Garden.

0: is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM.
2: Hey lieve vrienden, warm hartelijk welkom. Het is wel degelijk warm op deze fijne dinsdagavond. En vanavond op Urgent FM opnieuw een live sessie in Tapijtparel. Merle heeft een kersvers soloalbum uit Na de Regen, maar ook een nagelnieuw project zijnde Heimra. Maar dat is voor straks, lieve vrienden. Je hart doet dansen. Welkom bij Tapijtparel met de psalm van Heimra.

0: Hey lieve vrienden, u ligt nog steeds op het vloerkleedje van Tapijtparel. En we hebben opnieuw bezoek hier in de opnamestudio van Urgent FM. En dit keer dubbele cadeautjes. Jawel, niet alleen een live opnamesessie door de nagelnieuwe band Heimra, maar ook de kersverse nieuwe plaat Na de regen van Merle. En Merle zingt zoals licht door een raam valt. Zacht, maar onmiskenbaar aanwezig. Haar stem raakt zonder te duwen, draagt verhalen die blijven nastromen lang nadat de laatste noot is verdwenen. Tussen breekbaarheid en kracht vindt ze haar eigen ruimte, een plek waar stilte mag spreken en emotie vrij beweegt. Merle, een stem die je niet alleen hoort, maar voelt. Geen grote gebaren, maar echtheid in elke noot. Dit is Merle, puur breekbaar en recht naar het hart. En ik ben zo blij dat ze hier vanavond is. Warm hartelijk welkom. Merle.
1: Hallo.
0: Hey, ça va?
1: Ja, een beetje zenuwachtig.
0: Zenuwachtig? Maar hoeft niet zenuwachtig te zijn. Kom dan maar goed, joh. Ik ben blij dat je er bent.
1: Ik ook.
0: Zeg, Merle, de eerste vraag die ik meestal aan de gasten stel is, weet jij nog hoe het begon voor jou? Ik bedoel, was er ooit een moment in de kindertijd dat een onkel een gitaar gaf of je hoorde een liedje of ik weet het niet?
1: Ik heb ooit een cassetje gevonden van Elvis Presley. Ik heb dat heel veel afgedraaid. En het is met de cassetjes begonnen, denk ik. Ik was ook week bij mijn vader en mijn moeder. En als ik bij mijn vader was, had mijn moeder een cassetje meegegeven met allemaal kleinkunstnummers op. Ali Rickert zaten er zeker ook tussen. En ja, ik zong dat luidkeels mee. En ik wist toen al dat ik een zangeres ging worden.
0: Oh, fantastisch. En ondertussen is het je tweede soloalbum, je eerste album Op de Daken, is al even geleden. Ik weet niet hoe een aantal...
1: Voor de corona. Nee, inderdaad. Opgenomen ervoor, uitgegeven daarna.
0: Ja, dus nu je tweede soloalbum, Na de regen. Het klinkt een beetje als het moment waarop de lucht eindelijk weer openbreekt. Was het dat ook?
1: Ja, hij mocht dat zeker zo interpreteren.
0: Ja, en in hoeverre is het vanzelf gekomen? Of was er een moment dat je zei van nu wil ik die tweede plaat? Of?
1: Op een gegeven moment heb je nummers waar je vanaf wil. En dan is het heel handig om ze op een plaat te kunnen droppen en los te kunnen laten.
0: En voor deze plaat heb je ik veronderstel dat je origineel de nummers zelf maakt, alleen maakt, op jezelf, op je eigen?
1: Ja, ja, het liefst van al.
0: En, want op de plaat heb je weer samengewerkt met fantastische muzikanten. Heb je die mensen er gewoon nadien bij gehaald? Of?
1: Ja, in dit project nu wel, ja.
0: In dit project nu wel.
1: Ja, dus ze hebben hun eigen invulling kunnen geven.
0: Oh, fantastisch. Dus hetgeen wat je op de plaat hoort, is eigenlijk... Dus eerst heb jij het geraamte gemaakt, bij wijze van spreken, om het visueel voor te stellen. En daarna hebben zij mee verder ingekleurd.
1: Ja, eigenlijk krijgen zij dan de nummers en ze doen maar even wat. Alleen behalve Katrien en Ine van Merle Trio, die hebben eigenlijk gespeeld wat dat ze op de optredens voordien altijd meededen.
0: Ah, je spreekt daarover Merle Trio, een andere band... Maar je zit in nog andere bands, hè? Het is niet de enige band, hè?
1: Zeker, ja. Ondertussen is dat geëvolueerd naar een voorstelling dat ik gemaakt heb voor deze plaat. Met Ewout en Steven en Kurt. En geen idee wat dat kwijting zijn.
0: Maar het ging over het feit dat je met nog verschillende mensen samenwerkt.
1: Umlaut is een project voor Chat. Dat zijn de twee die nu al echt gaande zijn. En Heimra natuurlijk, voor straks.
0: Ah, het nieuwe project voor straks, hè. Ja, inderdaad. Zeg, wat ik nog wil vragen, in hoeverre, of misschien sta je daar zelf gewoon niet bij stil, maar in hoeverre, hè, want het is een vervolg eigenlijk een beetje op de eerste plaat, op de daken, in hoeverre is de plaat anders?
1: Ik denk dat het naïeve schelletje er een beetje afgevallen is.
0: Ja, ik dacht het ook. Ik dacht van, misschien, zonder dat verkeerd te bedoelen, maar is de kinderlijkheid de verwondering of de vertellingetjes?
1: De verwondering is niet weg. Maar ook de kleur is verschoven. Het is van rood naar groen gegaan.
0: Mm-hmm.
1: De rode naar de groene plaat. Ook in het decor en in de kostuums is dat veranderd. Ik denk dat dat daar symbolisch ook wel zijn betekenis heeft. Onbewust.
0: En jouw plaat, waar kunnen we die vinden? Waar kunnen we die...
1: Bij mij.
0: Bij jou? We vinden jou op de socials?
1: Zeker weten, ja.
0: Gewoon Merle intekenen en dan komen we wel bij jou terecht.
1: Ja, merlezingt.be is mijn website. Daar vind je eigenlijk alle projecten mooi beschreven met foto's en filmpjes bij.
0: Ja. Is er binnenkort, kunnen we binnenkort jou nog bewonderen? Als Merle of het trio of Umlaut?
1: Zeker, maar het is even moeilijk in mijn hoofd om nu een data daarop te plakken.
0: Gewoon even checken op de socials, op Merle.
1: Ja, en Facebook, Instagram, al die dingen.
0: Voilà. Voor we overgaan naar je nagelnieuwe project, want dan komt er nog iemand bij. Je hebt nog een cadeautje meegebracht uit je plaat Na de Regen. Wil je nog even kort zeggen welk nummertje...
1: Lontje.
0: En waarover gaat Lontje? Of laten we dat gewoon aan de luisteraar over?
1: Het gaat over elkaar aansteken tot het vuur ontwaakt.

0: Dit was Lontje uit de nieuwe plaat van Merle, Na de Regen. En er is iemand bij komen staan, namelijk Baar. En als je Baar en Merle samensmelt, dan krijg je Hemra. En Hemra klinkt als thuiskomen op een plek waar je nooit eerder bent geweest. Een band die bouwt met sfeer en schaduw, met klanken die langzaam groeien tot ze de hele ruimte innemen. Soms breekbaar als mist in de ochtend, soms krachtig als een golf die blijft aanduwen. Altijd zoekend naar iets dat groter is dan enkel een lied. Hemra, muziek als landschap, opengelaagd en vol echo's die blijven nazinderen. Merle hebben al ontmoet en ondertussen dus Baar erbij komen staan. Warm hartelijk welkom, Baar.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, herken ik jou niet van in de laatste Jackology video?
1: Inderdaad.
0: Je was daar een heel prachtige walvis aan het schilderen.
1: Ik ben gevraagd geweest door Bob om wat kleur te geven aan het beeld. Dus dat was een zeer fijne samenwerking. Ik ben er zelf ook zeer tevreden van.
0: Het is een fantastische clip, maar ik zou zeggen, surf eens naar het YouTube-kanaal van Jackology. En ga de video daar eens opzoeken. Dat was de video van Tristan Visser, die trouwens ook al te gast geweest is. Nu vorm je een band samen met Merle, maar jullie waren verbonden in de liefde, nu plots in de muziek. Hoe is dat gekomen? Was jij op je gitaar aan het tokkelen en begon je in de keuken mee te zingen? Of hoe is dat gebeurd eigenlijk?
2: Het was inderdaad eerst in de muziek eigenlijk. Op een jam, een nachtelijke jam, met volle maan.
0: Mooi.
2: In een co-house villa.
0: Ik heb die slechter vinden.
1: Het was een goeie jam.
0: En wat hadden jullie dan de volgende ochtend van, dit moeten we gewoon, ja. Of opstaan?
2: Ja, elk op onze eigen manier. We hadden toen nog niet echt
1: iets. We hadden nog niet echt iets, maar we merkten als we samen muziek maakten dat er iets uniek verscheen, ergens in de ether. Dus we dachten van, misschien moeten we daar toch mee verder doen.
0: Ja, maar dat is ook zo. Hè. Ik heb het genoegen gehad om jullie allereerste optreden van daar te mogen proeven tijdens het Bomfestival. Wauw. Hemra, vertel eens, waarvoor staat Hemra?
1: Well, Hemra is eigenlijk een fictief rijk dat we creëren, die als dimensie staat achter de muziek, die toelaat om iets te creëren waarbij dat we de emoties van ons innerlijk landschap kunnen vertalen naar muzikale toon. En dat mag volledig cryptisch opgenomen worden. Maar het Hemra is het rijk van het licht. Daarvoor staat het eigenlijk.
0: Oh, fantastisch, het rijk van het licht. Zeg nog even tussendoor, Baar. Je bent schilder. Er loopt momenteel nog een expo, dacht ik. Misschien wel leuk om even mee te geven. Hè?
1: Ik heb momenteel een expo in Café Boteco, in de expositieruimte bovenaan. Een zeer mooie ruimte. De 31ste is er daar ook een finissage. Merle zal daar ook aanwezig zijn voor een impro-optreden te geven. Bob Minne komt gedichten brengen. Dus het belooft zeer interessant te worden. Iedereen is welkom natuurlijk. Café Boteco, zondag 31.
0: Oh, fantastisch. Dank u wel. Zeg, welke nummers, of wat mogen we van jullie straks verwachten? Want straks gaan jullie dus een live opnamesessie doen als Hemra. En wat mogen we verwachten?
2: Ik laat het aan de fantasie over.
0: Laat het aan de fantasie over. Het is Tapijtparel hier, jaren 70 programma. Dus ik vraag aan de gasten van, breng een cadeautje mee onder de vorm van een cover, jaren 70 cover. Voor welk liedje hebben jullie gekozen?
2: Wild is the Wind.
0: Oh, prachtig. Ik ben heel benieuwd.
1: Ik ook.
0: Wel, ik ga jullie rustig naar de opnamestudio laten gaan. Maar tussendoor gaan we nog een liedje uit je plaat Na de Regen draaien. Welk liedje gaat dat zijn?
2: Gemis.

stok. Bloot. De ene zacht en schrander, de ander op zijn bond. De een wil nooit meer, een ander

Lieve vrienden, en dan is nu het moment magieke aangebroken. Geniet, voel en proef van Heimra.

Wauw, dank u wel Heimra, dank u wel Merle, dank u wel Bart om ons te laten voelen en proeven van jullie eigen universum Heimra. En lieve vrienden, ik ga nog een nummertje draaien uit het album van Merle Na de Regen en het is het nummertje Amanja.

Lieve vrienden, we zijn bijna aan het einde gekomen, bijna 7 uur. En ik nodig jullie nog van harte uit morgen op Bar Bricolage, want daar gaan de Urgent FM DJ's nog wat plaatjes draaien in de zon, onder andere tapijtparel ook. Lieve vrienden, hopelijk zie ik jullie dan, sorry, wel een beetje onder de indruk van Heijbrand daarnet. Scheef, ik hou van je hoek af, tot volgende week!

J'aime ta couleur café.

Gutes und mach denn.

unfocus, I absorb. The air tonight is warm.

0: Et voilà, we zijn hier terug. Urgent FM.
1: Hey!
0: Hallo, lekker al online.
1: Het zal wel zijn dat we terug zijn. Ja, en we zijn zeer zeker online.
2: Is Ian, de wijsmeers?
0: Hey. Hallo, hallo. Hoort mij?
1: Je kunt jezelf horen. Ja?
0: Best, hallo.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Ah, wel. Ik ben blij dat ik u hoor. Hè. Dus dat is al ideaal. Beste mensen van Gent, lieve Genteneers, of course. Welkom terug bij de Open Decks Radio Show hier op Urgent FM. We gaan er weer een mot op geven vandaag. Het was een supermooie dinsdag. Hopelijk hebben jullie allemaal van het zonnetje kunnen genieten. Ik heb dat ook even kunnen doen. Samen met onder andere mijn maat hier, Paco. Yes. En we hebben hier ook de recensent van Gent, Ian,
0: goedendag, goedenavond, yes. In Duits
1: en uiteraard straks voor jullie ook nog een guest DJ die we even aan het woord gaan laten. Je luistert naar Sander Persson en we gaan er een lap op geven. Hè. Eerste vraag, hoe was het weekend?
2: Fantastisch.
1: Ja?
2: Jootje.
0: Ja, Fried, goed. Kijk, ik genoten veel dingen aan de gang. De flesfabriek is geopend.
1: Ah, ik heb
0: veel
1: dat...
0: Leuk.
1: Ja.
0: Ojo in de tuin van Ede.
2: Hoe zijn dat?
0: Dat was een goeie bul. Ja, kijk. De roos, die de roosfeesten gaf.
1: Ja?
0: Yes. Dus het was een stevig weekend. Ik heb veel moeten recenseren. Het was allemaal...
1: We zijn blij dat je er nog een keer bij bent, Ian, we hebben nu gemist. De draaiknopje is voor de koptelefoon. Yes.
0: Hallo. Ah, ja.
1: Zien ik je daar. En bij u, Paco, wat heb jij nog allemaal uitgespookt?
2: Ik heb een fantastisch weekend gehad. Ik heb veel moeten werken.
1: Ja?
2: In de zon. Even evident. Maar ik heb ook wel kunnen genieten van... Ojo, jammer genoeg niet in de tuin van heden. Maar
1: is
2: wel
1: het waar?
2: Achteraf.
1: Oké.
2: Okay. Prachtmuziek. Prachtige vinylplaat.
1: Ah, prachtige vinylplaten. Dat horen we graag. We gingen hier straks ook vinylplaten hebben, maar met het warme weer heb ik gehoord dat er een haarken in de boter gekomen is. Maar meer daarover straks. We hebben ook vorige zondag een testevenementje gedaan. Eigenlijk in buurtpark Ham. Dat is een nieuwe partner van Open Decks. En ook van ons in het algemeen. Dat is eigenlijk heel dichtbij een ateliertje dat we huren. Dus big up aan VZW Ocup daarvoor. Ja. Maar we hebben ook vorige week massa's kunnen chillen bij onze maat Christophe van de House of Creation. De ad hoc. De echte ad hoc. En dat was de Max, de Falcon, of nee, hoe noem het?
2: De launch van de, wat was het nu weer?
1: De Starship?
2: Starlink? Nee.
0: Ah ja, van Tesla. Ja, Christophe zijn Tesla.
2: Zijn Tesla raket.
1: ja, hopelijk was het voor jullie de moeite als je gekeken hebt. Het is natuurlijk wel iets zot, hè. Allee, even de laagste prijs per kilo in de ruimte schieten. Dat is altijd wel spannend, vind ik. Om even terug naar de muziek te gaan. We hebben hier een super fijne gast in de studio die we vorig jaar ook al eens gezien hebben. Als jullie de Instagram volgen, dan weten we al over wie dat het gaat. Maar het is dus niemand minder dan Lisa Margot, a.k.a. Giechel Trien. Hey.
3: Welkom. Sam, amai. Hallo. Goedenavond.
1: Goedenavond. Hoe gaat ie?
3: Goed. Sam is een beetje door de zon.
1: Door de zon, ja. Verschrompelt uw stem daar een beetje door?
3: Ja, een beetje door de luiheid en zo.
1: Door de luiheid? Van luiheid hebben we allemaal wel een beetje kunnen genieten, denk ik, als echte Gentenaars. Hoe is het met de muziek tegenwoordig?
3: Ja, heel goed eigenlijk, ja. Ik ben heel veel dingen aan het doen en ook aan het groeien in wat ik doe.
1: Oké.
3: Okay. De genres en de stijlen en de mediums ook.
1: De mediums? Verklaar me mij.
3: Digitaal ben ik mee gestart en nu ben ik verder aan het groeien met vinyl ook.
1: Oké. Okay. Ah, is dat via Radio Rijd dan dat je er ook digitaal... je bedoelt echt producties?
3: Nee. Ik produceer niet en ik speel eigenlijk amper op de radio bij Radio Rijd. Maar ik ben er wel programmator, communicator en ook
1: deeltje
3: productie. Ook.
1: Zo tof. Ja. Dus je hebt eigenlijk een soort van side-jobje gevonden. In de community, in de nightlife. Ja. En zijn er nog zo wat fijne projectjes waar je tegenwoordig mee bezig bent?
3: Nu, now you're putting me on the spot. eigenlijk niet echt een side-project, maar meer een skill qua echt zo leren vinyl draaien en beatmatchen.
1: Leren vinyl draaien, dat is een heel mooi side-project, vind ik. Ja, en hoeveel platen zou je zeggen dat je ondertussen al hebt verzameld?
3: Maar ik verzamel niet echt plaat om mee te spelen, meer om te luisteren. Dus ik heb ondertussen wel 120 platen verzameld.
2: Nice.
3: Om mee te luisteren. En dan combineer ik dat in de stijl van dat ik ook speel. Dus dat is een mooie samenwerking tussen de twee.
1: En af en toe is uw portemonnee een beetje aan het wenen, zeker? Ja.
3: Ja,
1: dus dat, bij mij is dat ook als ik naar een platenbeurs ben geweest. Dikke shout-out ook trouwens naar de Record Club. De absolute topper in de platenbeurzen. Die ook in de Funke en ook in Ampère en dergelijke zeker nog extra dingen gaan doen in de toekomst. Trouwens ook bij Curfew volgende week heb ik gehoord. Gaat er een platenbeurs zijn met de Record Club. Okay. Kent je Curfew?
3: Nee, Curfew wel. Ja. Curfew wel. Record Club niet echt, maar dat komt wel.
1: Wel, Record Club, zeker ook eens leren kennen. Lisa, wat staat er allemaal nog op het programma voor u van de zomer? Want je hebt toch wel een redelijk jaar achter de boeg, hè? Qua DJ?
3: Ja, qua DJ niet echt veel op het programma. Maar ik heb ook afgelopen periode heel veel gewerkt. Dus dat is een beetje daardoor dat ik nu niet echt iets veel heb gepland.
1: Ja, ja.
3: Omdat de focus meer lag op werken.
1: Ja,
3: en nu
1: okay.
3: ben ik gestopt. Dus ik ga nu mijn Horizons terug openen naar spelen en zo.
1: Zalig, oké. Okay. Misschien kan dit ook een mooie kick-off zijn als je dan een extra mix op YouTube kunt zetten. Nog een reminder voor de luisteraars misschien. Onze mixen komen allemaal integraal op YouTube en je kan die ook terugvinden via opendex.dj.
2: Yes.
1: Dus hier is zeker geen uitzondering. We zijn het wel aan het doen met onze eigen camera, want de GoPro doet weer lastig van Urgent FM. We gaan ze nog wat lappen moeten geven hier. Maar dat komt helemaal in orde. Zeg een keer, welke stijlen voelt jij je het meeste tot aangetrokken als DJ tegenwoordig?
3: Tegenwoordig meer iets dat textuur heeft.
1: Ja?
3: En meer gelaagdheid en een beetje meer politiek.
1: Ja, ja, ja.
3: Dat is ook een beetje de vibe van vandaag.
1: Okay.
3: Heel veel inspiratie haalt uit Frax, die bij de radio is langsgekomen vorige week. Die heeft veel verschillende VA's.
1: Wie was die persoon?
3: Frax.
1: Frax?
3: Ja, Frax vanuit Zwitserland.
1: Oké.
3: Okay. Allemaal gericht met intentie om de Gaza te steunen in
1: Amai.
3: Palestina.
1: Amai, dat was gewoon.
2: Ik heb kijk, terzijde, Free Palestine.
1: Free Palestine, sowieso. Echt, mensen die in oorlog leven, ik wens hen allemaal zo snel mogelijk de vrede toe, want het is echt,
0: de vrede moet gewoon stoppen. Passeerd zijn, hè. Tolle, trek dat de kluut.
2: Ja, voilà, liever mee, vrede, kijk. Want anders ben ik niet tevreden.
1: We zijn niet tevreden met geen vrede. Maar ik zag vandaag nog iemand met een Palestijnse vlag door het Bordeaux fietsen. Ik vond dat wel ook inspirerend eigenlijk. Was direct een goede reminder van, amai, we mogen niet stoppen met daaraan te denken.
0: Ik vind dat dan vooral het gaat over iets menselijk. Allee, pijs dat staat los van politiek, moet je gewoon op een bepaald moment iets kunnen zeggen van, nee, het is, dat is de grens.
1: Ja,
0: de grens van mens zijn, dat moet je trekken.
1: Ja.
2: Ja.
1: En dat is ook iets waar je zelf als DJ dan ook je steen aan probeert bij te dragen, door eigenlijk echt heel gevarieerd speel je ook muziek van het Midden-Oosten bijvoorbeeld?
3: Ja,
1: of?
3: Inderdaad.
1: Ja, ja, ja.
3: Ook heel veel inspiratie komt daar wel, maar dat komt ook wel vaker terug in mijn vinylsets.
1: Oké. Okay. En heb je een coole luistertip misschien voor de luisteraars?
3: Glass Beams vind ik heel leuk.
1: Glass Beams, hoe schrijf je dat?
3: Glass.
1: Glass Beams,
3: Beams. Ja,
1: nice.
3: Vind ik heel leuk. Soundtracks van Midden-Oosten. Ja, dat is eigenlijk ook niet een correct werp. Midden-Oosten van Arabische landen.
1: Arabische landen,
3: Soundtracks van films vind ik ook heel leuk.
1: Oké.
3: Ja?
1: En gaat er daar een paar tracks tussen zitten straks ook?
3: Nee, nu is het vooral...
1: Dance of...
3: Nee. Dubstep.
1: Dubstep, oké.
3: En ook een beetje van de VA's van Frax.
1: Oké.
3: Okay. Ook een stukje gedicht in het begin.
1: Nice. Daar ben ik wel benieuwd naar.
3: Het is helemaal anders dan de vorige keer.
1: Ja, oké. Ja. De vorige set kan je trouwens ook nog altijd vinden op onze YouTube. Dus haast u naar YouTube na deze show. Hè, want eerst live luisteren, lieve Gentenaars. We gaan lekker flink Gicheltrien steunen. En ik vind het ook heel fijn dat je nu dus als curator bij Radio Ruit, dat je daar ook eigenlijk uw gevoel een beetje kwijt kunt en dus de mensen bijvoorbeeld steunen die Gaza steunen en allee, Ja, oké, okay, wel. Ik ben onder de indruk om dat te horen. En ik zou zeggen, doe zo voort. Maar ik denk dat we op het gemakst een keer kunnen overgaan naar uw muziek. En de luisteraars staan daar waarschijnlijk ook voor te popelen. Je moet niet blijven dansen op die rare soundtrack hier.
0: Ja, ik wou er iets over zeggen. Tof, hè, die soundtrack, maar...
2: Iets te laat, hè, misschien.
0: Is dat niet iets te laat?
1: Te laat? Is dat te laat?
0: Oké, ik ben al zo... Nee? Ja? Ja. Goed, ja, misschien is mijn kop te veel iets te luid. Ik ben maar aan het recesseren, maar ik kan niet anders. Hè.
2: Ja, het luid dan lui, hè.
0: Maar ben er allemaal in het sfeer aan het komen.
1: Ik ben vrij blij dat je mijn beat al aan het recesseren bent. Je mocht straks de muziek van Lisa Margot, a.k.a. Giggeldriend, nog een keer recenseren. En dan gaan we er op het gemakje aan beginnen. Liefste luisteraars, hier heb je Giggeldriend live from Urgent FM. In de OpenX Radio. Zij gaat eraan beginnen. Ik zou zeggen, geniet ervan en geniet nog van uw zalige, zwoele dinsdagavond hier in Gent.

0: to zaptaczam.
1: Zalew, sikorka i roślinność wymorana.

U luistert naar de heerlijke dubstep sounds van Gicheltrien op Opendex Radio. We zijn ondertussen 10:30 gepasseerd en we doen nog dus een half uurtje door. Tot zo.

0: Heerlijk, heerlijke set.
1: Amai, ja, dikke soundscapes op het einde ook. Ja, mooi begin, mooi einde en alles ertussen.
0: Cockney violin hoort of?
1: Heel goed gesmaakt, ja.
0: Zalig.
1: Dikke merci, Lisa, om langs te komen.
2: Graag gedaan, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja, en we wensen u nog een heel mooie zomer toe. Dat zal ongetwijfeld wel het geval zijn, denk ik. Maar wij gaan nog heel even onze afsluiter doen. Namelijk, we hebben nog een paar aankondigingen. Dus let's go, Paco.
0: Een kleine vooruitblik naar dit weekend. Deze donderdag zeker niet te missen. Artrosi in de Funke. Mijn nachtluipaar Pusht Lotak, die we hier ook al in de studio hebben gehad. Smetje en Magnoot. En dan hebben we ook een 93 Collective. Dat is Gifkikker. Dat is deze vrijdag in de Minus One. En dan hebben we ook nog deze zaterdag zeker niet te missen. Het welgekende Giggling. En dat is in de Chinastraat, de 30ste mei. Ik hoop dat ik jullie daar zie. Ik ga er ook de verjaardag van mijn maat vieren. Dus wees er gerust bij. En ik denk dat Ian ook nog wat aankondigingen heeft.
3: Inderdaad. Hey, voilà. Ten eerste, Frits, gewoon alstublieft. Muziek aan mijn oren. En dan, dit weekend. Het is vrij veel leuk te doen. We gaan met beginnen. De vrijdag is het Apro Velcro. Ideaal voor een groep blijven plakken. Waar is dat? Dat is een open air in Arsenal, Gent, inderdaad. Ze staan en we hopen dat ze zelf een indoor open air doen.
4: 11 uur.
3: En voilà. En dan hebben wij
0: een dobberdag.
3: Voordat wij een dobberdag, moeten we natuurlijk eerst even opwarmen met Radio Barba. De zaterdagochtend, inderdaad, dat is van de 10 in de Café Contraire. Radio Barba gaat verzorgen dat je hart eraf zwingt. En dan is het inderdaad dobberdag.
1: Yes.
3: De moment om te dobberen.
1: We gaan moeten afsluiten, want het is zo dadelijk aan de guys van Alt-F4. Maar voordat we het volledig afsluiten, wil ik nog even zeggen. We geven een paar duo tickets weg voor Curfew Festival volgende week. Ook met The Record Club samen. Ik zou zeggen, zet op onze laatste post op Instagram, als je dit hoort, wees erbij. Zet op onze laatste post op Instagram een comment. Schrijf iets grappig of een lolleke. En we nemen contact op voor uw duo ticket. Dus voilà, geniet ervan zou ik zeggen. Hier komt Alt F4.
0: Lekkere vinyl.
3: Wappa.
0: Zal wel. Open, open, open.

0: Urgent FM.
1: 2
0: uur. Urgent FM.